0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Centrale. Oh, dag juffrouw, u spreekt met Elsink. Juffrouw, ik bel u even op vanuit de lift. Het is zo, ik wilde namelijk naar de 16e etage. En ik blijf hangen op de 14e. Elsink. De naam is Elsink, ja. Natuurlijk, dat is E-L-S-I-N-K, Elsink. Nu is het dus zo, ik zit dus in die lift, ik bel u vanuit de lift. Ik wilde naar de 16e etage, ik ben blijven hangen op de 14e en ik kan er niet uit. Hè? Elsink. Natuurlijk, juffrouw, dat is de E van Eduard, de L van Leo, de S van Simon, de I van Isidore, de N, hè? De I van Isidore, juffrouw. Hè? Nou, gewoon de I van Isidore. Ja, dat wil ik wel even spellen. Dat is de I van Isaac, de S van Simon, de O van Otto, de D van Dirk, Twimmel, Otto en Richard. Hè? Nee, ik ben Isidore niet. Ik ben Elsink. Juffrouw, luister even. Ik zei het al, ik zit op de 14e etage in die lift. Die lift is kapot. Ik kan er niet uit. Is het voor u mogelijk dat u iemand belt van de technische dienst die mij eruit kan halen? Oh, prima. Ja, dank u wel, juffrouw. Dan blijf ik aan toestaan. Fijn.
1: Een technische dienst, de boer. Ja, meneer.

0: Ja, meneer. Wacht even, voordat u verder spreekt. Het licht in de lift brandt het. Dat brandt en doet nou eens uit. Is het donker? Prima, dan is het uit. En doet nou weer eens aan. Gaat het aan ook? Prima. Nou, meneer, dan is mijn afdeling verzorgd. Ja, want ik ben namelijk technische dienst. Ik ben meer onderhoudswerkzaamheid, de lamp indraaien en zo. U moet namelijk lifttechniek hebben. Dan geef ik even terug in de centrale. En dan vraag u even naar toestel 455. Ja, dat is lifttechniek. Die moet u hebben, ja. Ik hoop dat er nog iemand aanwezig is. Anders prettig weekend, meneer.
1: Centrale. Lifttechniek 455, natuurlijk, meneer. Wie wil die spreken? Daar hebben wij meneer Van Putten of meneer Van Ravenswaai. Meneer Van Putten dan maar, prima. Wie kan ik zeggen dat er is? Kunt u even spellen? Oh, ik hoor het al. Meneer Isidor Elsewater, prima.
0: Lifttechniek... Van Ravenswaai. En ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer. Meneer... Ja, Van Putten is al naar huis. Maar waar hangt u dan? Ja, maar... Doe ze gooi. Op de 14e, aha. Ja, dan moet u toch Van Putten hebben. Ja, want Van Putten is namelijk voor de evennummers en ik ben voor de onevennummers. Maar weet u wat u nou doet, meneer? Nou geef ik u even terug aan dit centrale. En dan vraag u even naar de portier van de personeelsuitgang. Ja, ken niet van het opvangen, want hij is koud weg. Ja, als je een fractie eerder vast was komen blijven zitten, had u hem nog gehad, maar ja, weet alles maar eens vooruit. Als je alles vooruit weet, dan kun je met een kwartje de wereld rond. Dat heb ik gezien aan een broer van me, dat is dus mijn oudste broer, hè. Die hebben een huis ingekocht in 1957. Die heeft dat huis hier vorige week verkocht. En toen, wij? Oh, u hebt haast. Ja, nou meneer, dan geef ik even vlot terug aan de centrale. En dan vraag ik even naar de portier van de personeelsuitgang. Dat kan hij Van Putten opvangen, want hij is koud weg. Ja, als Van Putten een fractie langer gebleven was, had hij hem ook nog gehad. Maar ja, we weten alles maar eens vooruit. Als je alles voor de vooruit weet, dan kun je met de nek. Dubbeltje de wereld rond. Dat heb ik gezien aan mijn broer van me. Dus dat is dan mijn oudste broer, hè? Waar? Oh, u hebt haast. Ja, dat begrijp ik wel, meneer, maar ik kan er toch ook geen woord tussen krijgen.
2: Hallo, juffrouw. U spreekt weer met Elsing. Moet u eens even luisteren. Ik zit nog steeds in die lift en ik wil er eindelijk eens uit. Doet u mij één plezier. Geeft u mij snel de portier van de personeelsuitgang. Maar doe het snel, alsjeblieft, juffrouw.
1: Portier. En meneer, welke Van Putten bedoelt u? We hebben de 6. Heet die Gerrit? Heet die Gerrit van voren? Nee, ik bedoel niet heet die Gerrit van voren. Ik bedoel heet die van voren Gerrit. Meneer, ik kijk wel even in het bromfietszak.
3: Gerrit? Gerrit, kom even. Telefoon voor jou bij mij in het hok.
1: Hallo, met Gerrit van Putten spreekt u? Ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer. Ach, wat erg nou. En zit u daar helemaal alleen? En u heeft zo'n prettige stem. Zeg, meneer, mag ik u eens vragen, heeft u dat kleine turquoise knopje al geprobeerd bovenaan? Nou, kijk, er zitten namelijk 16 knopjes in, uitgevoerd in het noir. En bovenaan zit een turquoise knopje. Doet hij niets? Wat erg, hè? Nee, meneer, ik ben van Putten van Cosmetica. Oh, dat is helemaal niet erg, hoor. Wij worden zo vaak verward. Zeg, meneer, zal ik eens even kijken of u van Putten die u moet hebben nog in het pandje aanwezig is? Ja, dan vraag ik het even aan de portier. Zeg, portier, hoor eens even. Daar zit namelijk iemand in de lift, die kan niet meer voor of achteruit. Laat staan, op en neer. En nou zou ik jou eens willen vragen, die van Putten die hij moet hebben, is die nou nog in het pandje, ja of nee? Heb jij erop gelet?
0: Daar ga ik niet op letten. Daar ga ik niet op letten, want daar ben ik niet voor aangenomen. Ik ben niet aangenomen om hier te zitten, maar niet om op te letten. En als je mij niet aangenomen had om op te letten, had ik hier niet gezeten. Dus ik heb er geen flikker mee te maken.
1: Oh, wat zeg jij vieze woorden. Oh. Hallo? Nou, meneer die van Putten die u moet hebben is volgens mij naar huis. Zal ik u zijn huisnummertje even geven? Daar staan 8921 en een negentje. Goed, meneer, dan prik ik u door, hè?
4: Centrale. Buitengesprek voor de heer van Putten 89219. Natuurlijk, meneer. Van waar belt u? Vanuit de lift? Daar mogen wij u niet door verbinden.
0: Juffrouw, doe me één plezier. Ik sta in die rotlift en ik wil er nou uit. 89219, alsjeblieft.
1: En met mevrouw van Putten. En meneer, mijn man zit te eten en lekker. Meneer, luister even. Kan u maandag even terugbellen?
0: Dan roep ik hem even. Jo, Jopie, kom even, telefoon. Een of andere zenuwelijer.
2: Hallo, meneer Van Putten, u spreekt met Elsink. Ik ben zo blij dat u kwijt moet eens luisteren. Ik zit in de lift, ik wil naar de 16e etage. Ik ben blijven hangen op de 14e en ik kan er niet uit. Hè? Ja, meneer Van Putten, dat ding dat ging gewoon omhoog. Stopt op een gegeven ogenblik. Ik denk, ben er, dus wat doe ik? Ik duw tegen die deur en die deur die ging niet open. Wacht even, Van Putten. Wacht even. Ik bedoel, die deur die ging toen niet open. Maar nou wel. En ik ben nog op de 16e ook.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: They thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een polyp op zijn stembanden had, moest je naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In an ordinary household. On an ordinary morning. Everything seemed to be old. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Nee. Soms word je gefokt door je technicus. Wij hebben speciaal... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks... Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg. Gooi hem niet weg. Maar lever hem in.

het is ook niet meer zo moeilijk om beroemd te worden met al die programma's. Het is niet moeilijk. Meld je aan en je wordt beroemd. Idols komt weer terug, Idols 3. En bij Idols heb ik zitten kijken, het zijn niet de kinderen die denken dat ze kunnen zingen, maar de ouders van de kinderen. Waarom doen die ouders dat toch?

0: Die moedigen dat kind aan. Overal in Nederland, hè? Melvin, moet je luisteren, man. Als die volgende zieren in Utrecht zijn, ga jij doen met Idols. Ik hoor. Melvin, kijk dan naar papa. Jij gaat meedoen met Idols. Ik kan toch veel beter zingen dan die Jim en die Jamal en die Boris bij elkaar, man. Die laat me zakken. Ik kan toch niet zingen, je gek. En je gaat door naar die volgende ronde, Melvin. Wat er ook gebeurt. Slapen zak. En uiteindelijk is Idols ook in Utrecht de voorronde en daar staat Melvin.
1: Hi, jij bent?
0: Melvin uit Utrecht!
1: Ja, dat kunnen we horen. Sorry. Jongens, niet meer lachen. Nee, hou op, dat is niet leuker. Melvin, wat ga je voor ons zingen?
0: Een liedje van Hitrocheck.
1: Wat? Ik heb het niet verstaan. Nee, schrijf me wat op, joh. Melvin, ga je gang.
0: Hitrocheck, don't you come back no more, no more. Hitrocheck, don't you come back no more. Oh woman, why treat me so mean? You're the meanest woman I ever seen. And if you set me so, oh, I'm gonna pack my things and go. That's right.
1: Stop maar even, Melvin. Stop even. Hallo, mensen. Geen valse hoop. Melvin, we hebben je even laten stoppen, want dit kan niet, hè? Je staat erbij als een zoutzak, ja? Je kunt niet zingen. Doe ons en een ander dit nooit meer aan. En met het hoofd van jou zul je nooit een idol worden, ja? Dus pak de sneltrein maar weer terug. Of spring er eerst even voor. Ik kijk even naar mijn collega.
0: Ja. Toedeledokie.
1: En daar staat Melvin. Uitgelachen door 4 volwassenen. En Melvin wilde maar 1 ding. Dat was door naar de volgende ronde. Meer niet. Dus hij heeft zich voorbereid op de volgende ronde. Want die gaat hoe dan ook.
0: Zo. Haha. En dan lach je niet meer, hè? Henk-Jan Smit met je dikke varkenskop. Ja. En jij dan, mevrouw Kaagman, lelijke heks dat je er rondloopt. Was die bezem van je? Was die bezem? Ik zie die bezem niet. Oh, daar zit je op. Vandaar dat je ze raak kijkt, je gek wijf. En jij moet je mond houden. En jij helemaal met die tanden van je. Die tanden van jou was gezien. Alsof het tsunami tussendoor is geweest, je gek. En dit is een real life gijzeling. Voor het eerst op tv. Dat betekent kijkcijfers. Henk-Jan Smit moedigt hem ook aan. Ga door. Oh, je denkt dat gaat niet of zo, dat ik niet durf te schieten of zo. En nou? Nou ga ik door of niet? En nu is het stil, hè? Want dit hadden ze nooit verwacht. Eerst Mongolen met puistjes uitlachen. Maar dat dit ooit een keer kan gaan gebeuren. Voor de rest houdt de act hierop. Ik heb jongeren gezien in de zaal en die kopiëren alles. Ja? Leuke dingen moet je vertellen. Leuke dingen met een pistool. Stel je voor, je staat in een bank te wachten. Voor je een oudere mevrouw. En je hoort haar vragen... Mag ik €50 opnemen? En de mevrouw van de bank die zegt... Ja, het staat wel op uw rekening. Alleen uw daglimiet is overschreden. Dat moet morgen.
2: Nee, dat kan niet, want tante Corrie komt vandaag op visite naar Zwolle. Ik heb niks in huis. Ik moet koek halen en alles in huis halen.
1: Ja, mevrouw, maar dat moet echt morgen. Dat je even naar voren stapt en zegt... Hé, geef die mevrouw eens heel snel de eigen €50. Leuke dingen met een pistool. Je loopt op straat, je ziet een Hells Angel met een hond. En die hond schijt het hele trottoir onder. En je vraagt heel vriendelijk... Meneer, dat moet u wel even opruimen, hè? Hoezo? Ik dacht het wel. Daar heb je zakjes voor, hè? Dat hoef je niet met je handen. Nee, daar heb je zakjes voor. Oh, leuke dingen. Je rent het SBS-gebouw binnen en je zegt... Hé, en nou is het afgelopen. Al die hoeren die ik zie na 12 van... bel mij, bel nu, bel. Die ken ik ondertussen allemaal wel. Andere koppen wil ik zien, ja? Leuke dingen met een pistool. Maar ja, we kijken ernaar, hè. We kijken er allemaal naar. Het is te ranzig voor woorden, maar dit willen we zien. We zitten waarschijnlijk te wachten op idols in de gevangenis. Dat komt eraan, hè. Zing je vrij. Gevangenen zingen een lied. Degene die het mooiste heeft gezongen, wordt vervroegd vrijgelaten. Zing je vrij. Welkom bij de 5e aflevering van Zing je vrij. Vanuit de Belmer Baaiers vandaag in Amsterdam. Hier is onze eerste kandidaat. Gerard H. Gerard H. Gerard, hoe lang moet je nog zitten? 3 jaar. Oeh, dat is lang, hè? Dat is lang. Wat heb je gedaan?
3: Ja, iets met een zere delict.
1: Oeps. Goed, Gerard. Wat ga je voor de mensen zingen?
3: Ja, dat lied van Willeke en Willy Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen.
1: Gadverdamme. Ja, dat vind ik smerig. Ramp.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: 到女
1: live
0: een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid, maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog rechtom schaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat heet de Elfsterentocht. Ik heb er een lied over en het is natuurlijk in dit genre een overbekend feit dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, slaat het niet aan. Zit er te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat, ja, mij zegt dat niks. Dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op, net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nu. Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook nog niet zo groot. Het voornaamste verschil is dat het schouwburgpubliek zichzelf had overschat. Eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks alleen als u zult zien ervan niks te lachen. Steeds weer als er vorst is,

Sissy, dit was echt zo'n liedje, echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor bleef ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op? Niet te veel, half toontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

Trokken kleurde hij, want ik ben al oud in een lange onderbroek en nog heb ik het koud. De Elfstedentocht in de bocht met Berenburg, Berenburg. Moet niet echt, dat is geweldig, hè?

En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt daar wel een enorme klapper in de werkje. Dus laten we voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, halftoontje. Opgevaardigd dat u zegt, ja, vind ik toch jammer dat hij dat doet. Had van mij niet gehoeven. Maar ja, schrijven is schrappen, weet ik daar, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Oh, hij heeft er zin in. Oh,

Berenburg. Ja, dit is dan zo'n couplet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd er daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven we dus.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of ze zelfs had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Dank u wel. Ik zal u zeggen, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en ik heb nog steeds een scheve bek. Ik vind het tandarts, ik vind het afschuwelijk. Iedere keer weer opnieuw, oh, ik vind het een ellende. Ach, ik stel me ook wel eens aan. Laten we eerlijk zijn, je gaat in deze moderne tijd niet naar een tandarts met zo'n doek om je hoofd en zo'n knoop boven op je kop. Dat is een tikje moderner geworden, dat begint al in zo'n wachtkamer, het is toch waar? Zo'n wachtkamer van zo'n tandarts, mensen, dat is toch allemaal super deluxe met een geruststellend achtergrondmuziekje. Mantovani draait er mijne altijd. Ja, dan zit je in de wachtkamer, geruststellend hoor je daarvan. Ja, god, als je de sabeldans zou draaien, zou je minder op je gemak voelen. Hè, als je daar zou zitten, je hoort van... Dat is wel lekker, hè? Oh nee, ik vind het tandarts, ik vind het niks. Ik zal u zeggen, iedere keer als ik naar de tandarts ga, dan parkeer ik mijn auto dubbel. Heb ik iets anders om me druk over te maken. Het eerste wat bij mijn tandarts altijd opvalt als je die wachtkamer binnenkomt, dat is het eerste wat je ziet, dat is zo'n klein prijzenkastje, zo'n soort vitrinetje. En daar liggen dan de afgietsels in van de meest afschuwelijk verminkte gebitten. Ja, hij schijnt er nogal trots op te zijn. Ik heb het vanochtend nog eens even goed bekeken. Ik denk, jongen, het is toch wel te hopen dat al die gebitjes er zo uitzagen voor de behandeling. Dan lag er één bij, dan kon je zien de kerel had zijn leven lang kiezelstenen gevreten. Een heel eng gebitje met twee lange zwarte tanden boven is één zo ertussen. Volgens mij van die kerel die nou bij de ster zit en roept van 28, 29, 30. Dat is gewoon een vakantiegebit. En Mantovani maar spelen. In stereo. En de gebitten liggen er driedimensionaal. En dat gekerm vanuit de spreekkamer in quadrafonie. Mijn tandarts zegt altijd tegen me, ik ben pijnloos. Dan zeg ik, nou, ik niet. Wat u ook altijd maakt, er is van, doet u de mond maar even open. Beetje meer graag. Hoe is het met de familie? Dat vind ik irritant. Weet je wat ook zo irritant voor mijn tandarts? Dat belletje in de wachtkamer van... Ken je dat? U lacht erom, dat betekent dat u het herkent. Het is ook overal hetzelfde. Ik ben alleen met wachtkamers van tandartsen geweest. Overal. Dat belletje schijnen ze naar staf studeren mee te krijgen, geloof ik. Ja, dan krijgen ze de bul en de bel. Launo Welsen, dat kan toch anders? Dat kan toch anders? Bijvoorbeeld zoals in een warenhuis, maar dan met een andere tekst. Zoiets in de geest van... Bling, bling.

0: Dan dat ze van deuze komen, verwachten we ze volgende patiënt voor een pijnloze behandeling. Komt u gerust voor. Plom, plom, plom, plom.
1: Maar nee. Maar nee. Kan je 1000 keer Mantovani draaien van... Pas niet bij elkaar. En dan al die onzinnige mededelingen in de muur. Heb je daar eens op gelet? Van poets uw tanden zorgvuldig na iedere maaltijd. Nou, dat vind ik een onzin. Wie doet dat nou? Nee, laat nou eerlijk zijn. Je hebt zalig gegeten. Je hebt heerlijk gegeten. Hè? Lekker wijntje erbij. Chablis 69. En dan gelijk die chlorofyl in je bek. Als dat gewoonte gaat worden, krijg je eerst een tandelbos erbij je koffie. Ja, toch? En een ober die aan je tafeltje komt en vraagt van... Welke pasta prefereert u? We hebben een volle rijpe McLean's van 68. Of prefereert u de jonge ondeugende Prodan van 77? Nee, ober, geeft u mij maar de pasta van het huis. Natuurlijk, meneer, zoals u wel. Tafel 24, eenmaal Fim. Dat is onzin. Maar daar ben je in de beurt. Goedemorgen, tandarts. Dag, je vrouw. Ah, dag, meneer Elsink. Bent u daar weer? Bent u daar weer, optimist. Als je af wil spreken, ben je een half jaar in de beurt. Ja, gaat u maar vast zitten, meneer Elsink. Gaat u maar verzitten, ook zo optimistisch. Gaat u maar verzitten. Zitten noemt hij dat. Ja, je ligt toch machteloos achterover? En dan lig je er helemaal machteloos achterover met die enge apparaten rondom je heen. En die enge lampen in je gezicht, een beetje van de zenuwen te trekken. Dan krijg je het volgende. Dan gaan ze met zijn tweede assistent en hij gaan achter je staan te mompelen. Ken je dat? Dat weet je toch, hè? Gaan ze staan te mompelen. Zorgelijk mompelen. Speelt me altijd de naam Zeldenrust door het hoofd. Gek, hè? Maar goed, dan komt hij met het eerste martelwerktuig. De haak. Ik vraag je een haak. En dan is de bedoeling dat hij daarmee tussen je tanden en je kiezen gaat. Dat is de bedoeling. Meestal zit hij in je tandvlees. Krijg dat van. Oh, dat ziet er zorgelijk uit, meneer Gals, hè? Oh, die is heel slecht. Hier moet het hoopbaar gebeuren. Ja, logisch als je zo blijft trekken. En dan het tweede martelwerktuig, de boor, de snelle boor, ken je die ook? Die zit altijd in zo'n pijpje. Ook gelijk plank gas, weet je wel? Ja, doe de mond maar even open. En dan krijg je dit van. Even nog een ander boordje erin doen. Even nog een ander boordje erin doen. De vorige deed natuurlijk geen pijn genoeg. Ja, spoed hem maar even. En de langzame boor, ken je die ook? Die van... Gaat alles drie keer zo langzaam. Staat tegenover het zes keer zoveel pijn doet. Stinkt hele bek naar verbrande kippenveren. Dat spoelt u maar even. Dat spoelen, dat hoeft ook niet meer, hè? En tegenwoordig krijg je zo'n pijp in je bek. Dan hoor je alleen maar van... En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, dan komt hij nog met de lucht. Oh, ik krijg het er warm van, weet je dat? U ook? Dat is de bedoeling. Zeg, even wat anders. Hebben jullie wat gehad? Heb je nog nooit gehad, mevrouw? Ach, wacht. Moet ik het even uitleggen voor die mevrouw met het goede gebit? Kijk, als je namelijk een brugje nodig hebt, dan moet hij namelijk een afdruk maken van je tanden je kiezen. En die afdruk die maakt hij dan met klei. Dan krijg je dus een klomp klei in je bek. Warme klei. Met pepermuntsmaak. Goeie God mag weten waar ze dat gevonden hebben. Warme klei met pepermuntsmaak. En dat blijft dan 10 minuten in je mond om te drogen. Weet je hoe lang een minuut is? Nou, dat is 10 keer. En geen klompje hoor, dat je denkt, ah, hij stelt zich van aan, het is een klompje. Nee, behoorlijke klomp. Je zou zo kunnen zeggen, een kleuterschooltje zou er een leuk achtertje mee hebben. Zo moet je het zien. En als ik dan met die klomp klei in mijn pik lig, helemaal voor pampers onder die enge lamp, zo. Kun je dat voorstellen? Dan heeft mijn tandarts de aardige gewoonte om even een praatje te gaan maken. Kun je dat voorstellen? En als het nou een simpel praatje was, Suus in de geest van, oh, het is lekker weer geweest vandaag, dan kan je iets zeggen van, nee, maar dan begint hier een gesprek, Suus in de geest van, ja, ik las bij Henk van der Meijden dat uw moeder heeft een verhouding met Albert Mol, hè? Oh, ik heb een hekel aan de tanden. U zal mij er vanavond niet meer over horen. U zal er ook niks van merken. Maar ik heb een hekel aan de tanden. Weet u wat het is? Hij werkt op mijn zenuwen. Met als een...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met vrijdag. Maandag staat ons een meest droge dag te wachten met geregeld ruimte voor de zon. Verder trekken er ook wolkenvelden over het land en slechts lokaal kan een buitje vallen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 graden op de stranden en lokaal nog 24 of 25 graden in het zuidoosten. Dinsdag krijgen we te maken met een regenzone. Een front met veel wolken en regen trekt van west naar oost over het land. En lokaal kan meer dan 10 mm regen vallen. De temperatuur ligt vaak tussen de 19 en 24 graden. Maar tijdens de regen is er iets minder warm. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Woensdag houden we het niet droog. Een lage drukgebied met een krachtig windveld trekt noordwaarts van ons langs en brengt flink wat buien met zich mee. De meeste buien zijn weggelegd voor het noorden van het land en in het zuiden blijft het op een enkele bui na droog. Verder waait het vooral in het noorden stevig door. Donderdag is ook een wisselvallige zomerdag. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook flinke stapelwolken die enkele buien produceren. Bij deze buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind is matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt 20 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuiden. Vooral de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke waardes. En dan vrijdag is het aanhoudend wisselvallige zomerweer. De zon schijnt af en toe, maar dagelijks komt het ook tot buien of passeert een regenzone met wat langere tijd regen. De temperatuur komt uit op een waarde rond de langjarig gemiddelde van 20 tot 23 graden. Tot zover het weer.

Quero dizer, eu croco. Quero dizer, joh. Niet zo'n klein beetje ook wel, want ik ken wel zeggen wel, ik steek de ene, steek ik met de andere aan. En dat is heel zwaar. Als het ware. Dus ketting roken. Je kan wel zeggen wel, als het ware wel, ik rook als een ketting. Oh, veel koffie erbij hoor, zwarte met zonnemelk. Maar goed, je kent ze niet buiten hoor. Want ik rook nou dus 4 pakjes per dag, hoor. Dus dat is dus 4 keer 25, daar is nog altijd... Nou, reken maar nog. Dan rook ik ze nog op totdat mijn vingers dat gloeiende puntje voelen branden, hoor. Dus je kan wel nagaan, hoor. Je bent er wel een poosje zoet mee. En ik kan er wel mee stoppen, hoor. Maar ja, daar hou ik zeeën van tijd, hou ik over. Wat mokt aan? Ja, dan kan ik zeker zijn hobby nemen. Oh, mijn man zegt tegen mij, hij zegt natuurlijk wijfje, hij zegt dan neem ik toch zeker zijn hobby. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, nou hij zit te gooien van mij op het gooien op een boetsiercursus. Ik zeg, kom man. Ik zeg, dan kan ik zeker de hele dag aasbaken kleien. Oh, mijn man zegt tegen mij, je kunt toch ook zeker zijn andere hobby nemen? Ik zeg, wat dan? Ik zeg, zie jij dan eens wat? Nou, hij zegt, gooi wat doen in de buitenlucht, een volkstuintje of zoiets. Zeg, man, ik zeg zeker eens in de bergen van de snelweg. Hold hem ik nog al die uitlaatpijpen in mijn longen op. Maar goed, mijn man begrijpt het wel van die verslaving, hoor. Mijn man, hoor, begrijpt het wel. Want kijk, hoor, mijn man die rookt dan misschien wel niet als een ketting, hoor. Maar hoor, mijn man die drinkt weer als een ketting. Dat is dus een paar jaar geleden is dat dus begonnen. Ik kreeg mijn man, die kreeg dus s'avonds in huis, kreeg hij het een beetje benauwd. Van de rook. En dan ging mijn man ging altijd even frisse lucht hapen. Samen met die hond van ons, Vicky. Gingen ze samen, gingen ze even frisse lucht hapen in het café op de hoek. Nou, dat vertelde mijn man ook. Waar zat Vicky, zat zo awesome op de baarkruk altijd, weet je. En dan vertelde mijn man ook, Vicky van ons, die drinkt niet hoor, die houdt er niet van. Nou, mijn man zegt ook, dan zat Vicky hem altijd zo aan te kijken met van die zielige hondenoogjes. En mijn man zegt, dan was het net of Vicky zeggen, wou, geef mijn portie maar aan het bossie. Oh, nou drinkt mijn man dus uit zijn ketting. Oh, het is wel erg waar je zo verslaafd bent, hoor. Het is zo erg. Kijk, ik zou het er wel van af willen, hoor. Hè. Maar goed, het moet gemakkelijk kennen. Dan denk ik heel innig bij mijn eigen, hoor. Er zijn die heren doctorici, hoor. Die zijn tegenwoordig, zijn ze zo knap, hoor. Zouden ze nou niet eens een pil uit kunnen vinden? Ik zou maar zeggen, dus als je hem inneemt, dat je gelijk nooit meer rookt. Dus ik heb die vraag heb ik eens uit de doeken gelegen bij mijn dokter, hoor, toen ik kwam. Hij zegt, nou, zo'n pil bestaat wel. Ik zeg, hoe heet dat dan? Hij zegt, nou, Siancali. Oh, hij zegt ook tegen mij...

Mag ik u nou eens een intieme vraag stellen? Ik zie natuurlijk uit. Hij zegt, rookt u nou ook na de geslachtsgemeenschap? Ik zie, ja, dat weet ik niet, daar kijk ik niet naar. Ja, zo lenig ben ik niet. Het is wel erg hoe hij zo verslaafd bent, hoor. Echt waar, hoe hij zo rook als ik. Nou ook weer wat. Nou leg ik weer helemaal, leg ik in een hele grote diepe clinch, leg ik samen met mijn zoon. Dat is namelijk zo, mijn zoon is namelijk lid van die no smoking generation. Ik zou maar zeggen van dat je niet mag roken en zo, weet je. Hij had ook allemaal van die posters, zet hij op zijn kamertje hangen van een ander het helaas faal en zo. Er helemaal galies van. Gelukkig heb ik veel steun aan mijn buurvrouw. Die rookt zelf, rookt ze ook zo. Dat wil zeggen, mijn buurvrouw rookt dus maar 3,5 pakje per dag. Maar ja, die slaapt 's morgens altijd uit. Oh, die zeggen ook tegen me, ze zegt, ajo, ze zegt, wijfie, ze zegt, trek jouw eigen toch niks aan van die jeugd van tegenwoordig. Ze zegt, maar kijk hoor, die roken dan misschien wel niet uit zijn ketting, maar weet je wat die weer doen? Die snuiven cafeïne. Dat snuiven zij op door de neus en dan worden ze helemaal hei, worden ze ervan. Nou, ik zeg ook tegen mijn buurvrouw, ik zeg, dan kan die jeugd van tegenwoordig nog beter roken. Ja. Om nou de hele dag met je neus boven een pak gemolen koffie te hangen. Het is wel erg hoe hij zo verslaafd bent, hoor. Echt waar, hoe hij zo rook als ik. Nou, u mag het dus best wel van me weten, maar ik heb één hele grote angst, heb ik dus. Een enorme angst, en dat is dus deze. Kijk, hè. Als je nou doodgaat, hoor. En dat gooi je allemaal gewoon een keer. Dan kom je niet onderuit. Dan zou je het proberen. Als je nou doodgaat, hoor. Vraag ik mijn eigen nou innig af. Zou je nou in de hemel ook kunnen roken? Kijk, van de hel weet ik het wel. We van de hemel heb ik er nooit wat van gehoord. Dus ik ging toevallig naar de mis, hoor. Ik zag meneer Pastoor naar de mis. Ik heb die vraag aan hem voorgelegen. Hij zegt, nou, dat is toevallig. Ik kan wel even voor je navragen, want ik heb nou toch contact. Kom zomaar terug. Dus ik terug, hoor, na 5 minuten. Hij zegt, ik heb de goede en een slechte mededeling voor je. Ik zeg, nou, meneer Pastoor, begin maar bij de goede, want die is altijd het beste. Hij zegt, nou, er wordt volop wat er gerookt in de hemel. Zelfs de Heilige Geest rookt zware sek. Dus ik blij, hoor. Hij zegt, nou, nog de slechte. Ik denk, nou ja, dat kan nooit meer zo slecht wezen, hoor. Hij zegt, nou, de Heilige Geest zet voor je volgende verjaardag alvast een slof sigaretten voor je klaarleggen erboven.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat het in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luierregen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koriander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongetje werd. Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje mee geweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? Goh, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd Koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zeg, dokter, ons kind, dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleten ogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze daar misschien, zegt hij? Fluit. Hoe bedoelt u? Nou, gewoon dat ze de hele dag in een kooitje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een nee-fase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Koriander net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van... Ja, ja. Dat is het? Ja? Ja? Dat is... Oh, nou, mooi kind, hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, het zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben gek. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van... Wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd... Het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen. Nee, voor het kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. Nee, u weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen... dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur, Oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren. Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, de kippen, de buurman en ik gezamenlijk de heg.
Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus hij zegt... Buurman, zet jij even koffie?

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag staat ons een meest droge dag te wachten met geregeld ruimte voor de zon. Verder trekken er ook wolkenvelden over het land en slechts lokaal kan een buitje vallen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 graden op de stranden en lokaal nog 24 of 25 graden in het zuidoosten. Dinsdag krijgen we te maken met een regenzone. Een front met veel wolken en regen trekt van west naar oost over het land. En lokaal kan meer dan 10 mm regen vallen. De temperatuur ligt vaak tussen de 19 en 24 graden. Maar tijdens de regen is er iets minder warm. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Woensdag houden we het niet droog. Een lage drukgebied met een krachtig windveld trekt noordwaarts van ons langs en brengt flink wat buien met zich mee. De meeste buien zijn weggelegd voor het noorden van het land en in het zuiden blijft het op een enkele bui na droog. Verder waait het vooral in het noorden stevig door. Donderdag is ook een wisselvallige zomerdag. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook flinke stapelwolken die enkele buien produceren. Bij deze buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind is matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt 20 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuiden. Vooral de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke waardes. En dan vrijdag is het aanhoudend wisselvallige zomerweer. De zon schijnt af en toe, maar dagelijks komt het ook tot buien of passeert een regenzone met wat langere tijd regen. De temperatuur komt uit op een waarde rond de langjarig gemiddelde van 20 tot 23 graden. Tot zover het weer.

In een dorpje vlakbij Almelo, ik zal de naam van het dorpje niet noemen. In een dorpje vlakbij Almelo liep een paar weken geleden voor het eerst in de geschiedenis van het dorpje een heuse neger over straat. Onmiddellijk werd er vanuit het dorpje naar het politiebureau in Almelo gebeld. Ja, hallo. Ik wil maar even zingen. De luppies ons wachten. Pardon, de luppies ons wachten. Ja, ja, er loopt bij u een zwarte man over straat. Ja. Ja, dat doet er. Ja, nou en. Ja, nou en, nou en. Ik denk, ik bel maar even. Nou, jammer, het luistert altijd de politieberichten af. Dus hij kreeg ook lucht van dit bericht. Dus hij jakkerde als een gek naar het dorpje bij Almelo om zich te gaan ergeren aan die neger. Jammer kwam in het dorpje aan en zag die neger inderdaad op straat lopen. Jammer sprong uit zijn auto. Hij rende op die man af en hij ging me toch tekeer.

Ja? Dus die zijn allemaal te lui om te werken. Ja, allemaal. En al die lui die te lui zijn om te werken, komen allemaal hier naartoe om onze banen in te pikken. Al die lui die te lui zijn om te werken. En als ze dan een keer hier zijn, hè, dan vragen ze snel asiel aan. En als ze dan als asielzoekers zijn uitgeprostitueerd, ja, dan springen ze snel op een vliegtuig met ons geld. En dat geld dan brengen ze allemaal naar de derde wereld. Allemaal. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat in de derde wereld 95% van het inkomen aan voedsel wordt besteed. En maar proppen, en maar proppen. En dan hebben zij nog niet genoeg. Nee, dan komen ze weer terug naar Nederland. En dan zitten ze onderhand zo vol dat ze in een of andere kerk 48 dagen lang geen hap meer door de keel kunnen krijgen. En dat ging zo maar door en dat ging zo maar door. Dus die Surinamer, hij was een Surinamer waar Jan maar zo tegen de keer ging. De Surinamer zei, hey man. Hey man, weet jij wel. Weet jij wel. Sorry hoor, een accent is nooit mijn sterke kant geweest. Neemt u mij niet op. Weet jij wel tegen wie je praat, man? Je praat tegen Stanley uit Paramaribo. Oh ja, zei Jan Maat, so what? Ja, ze Stanley Pick, so what? En toen werd Jan Maat zo verschrikkelijk giftig dat hij Stanley een gebroken neusbotje bezorgde. Stanley had zo'n botje door zijn neus en dat heeft Jan Maat er zo...

0: Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: ik heb zelf vreselijk veel gelachen in mijn leven. Voornamelijk op schoolreis. Schoolreisje was het leukste dat er was. We gingen op schoolreis en ik had een beetje aparte klas. Echt een beetje aparte klas. Harm bijvoorbeeld. Harm was echt zo'n jongen uit zo'n klein plattelandsdorpje.
1: Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van.
0: Er reed helemaal niks van.
1: Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van.
0: Er reed helemaal niets van. Zijn leven was een voorstelling van Hans Klok. Hij vond het prachtig.
1: Maar ik ben daar niks van.
0: Helemaal niets van. Dat is Harm. En dan had je Loes. En Loes was een meisje met sluik haar. En ik dacht vroeger altijd dat Loes gebodypaint was. Was dat maar niet zo. Die had gewoon last van eczeem. Ze had altijd te krabben. Echt wel. De huidschilfers vlogen als sneeuwvlokken door de lucht. Nee, weet je wel, ja. Weet je wel. Wel een leuk karakter. En dan had je Wendy. En Wendy was echt zo'n kakmeisje. Echt zo'n kakmeisje. Olilie Sjaal, Laura Essie Jurkje, ging altijd vlak bij de leraar zitten. En zat alleen maar zo in de klas. Als ik ooit zo'n kind krijg, ik zet een serieus te koop voor elk aannemelijk bod op www.zwartemarktplaats.nl. Vreselijk. Geen leuk karakter. En dan had je Lucas. En Lucas, ik moet pissen. Lucas moest altijd pissen.
2: Ik moet pissen.
0: Hij moest altijd pissen, echt. Lekker Lucas werd hij wel genoemd. Hij moest altijd pissen.
2: Hij moest altijd pissen.
0: Zijn blaas was zo groot als het handje van Tinky Winky. Hij moest altijd pissen, was Lucas. En dan had je Ronald. En Ronald was wat ouder dan wij. En die had het altijd over neuken. Ik wist niet eens wat neuken was. Ik wist niet eens wat het was. Als iemand tegen mij gezegd had dat neuken een kast van Ikea was, had ik wel. Ik wist het gewoon niet. En dat was wel leuk. Maar er ging er altijd een leraar mee die net niet overspannen was. Weet je wel? Die was in de directeur en zegt: ik trek het niet meer, die kinderen. Ik word er helemaal gek van.
3: Had de directeur gezegd: wil je jammer doen? Jij moet lekker op schoolreisje gaan. Lekker ontspannen.
0: Nou. En hij pakte de microfoon vast. Aan het eind van het schoolreis, op het bus, terugreis met de bus van Amsterdam naar Zutphen. En ging onvast voort. Mag ik heel even de aandacht? Mag ik heel even de aandacht? Dankjewel. Nou jongens, het was een hele geslaagde dag vandaag in Amsterdam. We waren Jochem, even kwijt op de wallen. Maar nu zijn we helemaal compleet. Ik wou zeggen dat we in Amersfoort gaan we even een kleine plaspauze houden.
1: Ik ben er maar niks van. Ik ben er maar niks van.
0: Nee, Harm, even rustig. Ik ga het zo voor jou nog aan elkaar
1: zeggen. Ik ben er maar niks van. Ik ben er maar niks van. Ik ben er maar niks van.
0: Shhh. Wendy, ik kan prima zelf orde houden.
1: Ik ben er maar niks van.
0: Nee, Wendy wil orde houden. Loes, even kappen jongens. Even rustig. Even rustig. Oké, nou, dus als we in Aam zijn, gaan we eens gewoon. Loes, kun je alsjeblieft even kappen met krabben? Dankjewel. Ha, ha, ha, ha, ha. Kut, Kees, die ben ik vergeten, of niet? Haha, is Kees. Ja, fuck, die ben ik vergeten. Jezus, is toch al lekker. Jezus. Haha, is Kees. Die lacht om alles, ja. Even rustig. Nou, als we... Dus...
1: Ik ben er maar niks van.
0: Even rustig.
2: Ik moet pissen.
0: Nee, Lucas, in Amersfoort gaan we plassen.
1: Ik ben er maar niks van.
0: Nee, Lucas moet plassen. Ha, ha, ha, ha, ha. We zijn maar niet grappig, Kees. Even rustig.
1: Ik ben er maar niks van.
0: Oké, dus als we in Amersfoort zijn, gaan we schoon. Jochem, kun je ook even je mond dicht houden, alsjeblieft? Ja?
1: Ik ben er maar niet aan.
0: Nee, Jochem heeft zijn pilletje niet gehad. Dus dan ben ik grappig, check hem niet. Jongen, even rustig. Als je doorgaat, dan gaan we gewoon met z'n allen. Neuken, jongen. Even rustig. Nou, uiteindelijk was hij aan het huilen. Iedereen klappen, iedereen juichen. En dan kwamen we aan in Zutphen En dan gingen we met z'n allen onder de bankjes zitten. Ken je dat nog? Dat je ouders zitten wachten.
4: Hé, waar is Jochem?
1: Hé, wat zullen we nu beleven? Waar is Jochem Meijer gebleven?
0: Bij ons was dat veel leuker. Want die ouders stonden te wachten. Er komt een lege bus aan met een huilende leraar.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met vrijdag. Maandag staat ons een meest droge dag te wachten met geregeld ruimte voor de zon. Verder trekken er ook wolkenvelden over het land en slechts lokaal kan een buitje vallen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 graden op de stranden en lokaal nog 24 of 25 graden in het zuidoosten. Dinsdag krijgen we te maken met een regenzone. Een front met veel wolken en regen trekt van west naar oost over het land. En lokaal kan meer dan 10 mm regen vallen. De temperatuur ligt vaak tussen de 19 en 24 graden. Maar tijdens de regen is er iets minder warm. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Woensdag houden we het niet droog. Een lage drukgebied met een krachtig windveld trekt noordwaarts van ons langs en brengt flink wat buien met zich mee. De meeste buien zijn weggelegd voor het noorden van het land en in het zuiden blijft het op een enkele bui na droog. Verder waait het vooral in het noorden stevig door. Donderdag is ook een wisselvallige zomerdag. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook flinke stapelwolken die enkele buien produceren. Bij deze buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind is matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt 20 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuiden. Vooral de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke waardes. En dan vrijdag is het aanhoudend wisselvallig zomerweer. De zon schijnt af en toe, maar dagelijks komt het ook tot buien of passeert een regenzone met wat langere tijd regen. De temperatuur komt uit op een waarde rond de langjarig gemiddelde van 20 tot 23 graden. Tot zover het weer.

0: misschien dat ik helemaal weird ben, maar dat lijkt me sterk. Er zit een soort spanning waarvan ik denk, moet dat nou, snap je? Ik bedoel, jij bijvoorbeeld, jij, hoe heet jij?
1: Ted.
0: Ted? Ja. Ja. Snap je, snel ge... jij bijvoorbeeld, jij hebt dus vanaf het moment dat ik opkwam, heb jij naar mij zeg maar, zitten kijken, ik kan zo niet werken. Weet je, ik ben geen robot, weet je wel. Ik probeer een leuke avond te maken, een mooie, ontroerende avond. En dan ga jij mij lopen eyeballen. Waarom, weet je? Nee, maar snap je? Het is zo makkelijk wat je doet, snap je? En jij denkt nu dat ik heel geïntimideerd ben door jou. Terwijl ik heb jouw soort, hè, excuse me, maar jouw soort heb ik 5 keer per week in mijn zaal, snap je? Wat ook heel raar is, want ik treed maar 3 keer op. Maar, nee, maar snap je, dat zegt ook heel veel over jou, snap je? Dat jij dus in mijn zaal gaat zitten als ik niet optreed. Dat je denkt, hallo, niet jouw gebouw, weet je wel? Snap je? En ik ken jou gewoon. Niet jou, maar ik ken jou, snap je? Weet je, als jij moest kiezen, hè, Ted. Ja. Met een Stanley mes, hè, zo tjak, tjak, zo je tepels eraf. Bewaren, lucifer-doosje, opsturen naar China. Nooit meer iets van horen. Of voor de rest van je leven, alles wat je eet, voordat je het eet, met water eerst kneden tot een soort bal. Wat zou je doen? Het tweede, hè? Ja, maar dat is zo typisch jij. Ja, maar dat je denkt, een bal van je eten kneden. Grow up, weet je wel. Ja, snap je, dat is... Ja, je snapt, in Afrika hebben ze geen eten, snap je? Dan ga jij met je eten lopen spelen van, oh, het is een bal, haha. Ja, Ted, het is een bal. Snap je? Gewoon niet doen. Weet je? Als jij moest kiezen, dit is iets moeilijker. Hè? Of je bent, bij je schoonouders, hè? Op bezoek en je eet daar. Of dan zeg maar, je bent in de keuken en dan staat je schoonvader, die staat zo, moet je zo langs, die staat zo aanrecht zo. En jij moet langs en dan zo, oh. En dan ineens zo onder zijn reet, zo, bam, zijn ballen zo. En dan in zijn oor dat je fluistert, dat dit nu pas gebeurt is een wonder. Maar of dat, of niet, nee, of je zit aan tafel en je eet boerenkool, of dan zo die boerenkool pakken en die zo tegen je blote lul en ballen zo helemaal zo fijn

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

Ik ben dus nogal gek op de natuur, hè, ben ik. En met name ben ik gek op hardlopen in het bos. Dus ik heb nou bij mijn loopband heb ik een flatscreen opgehangen. En daar doe ik dan bosbeelden op. Want ik vind dat echt er niet per se altijd het lekkerste uit hoeft te zien. Als je me niet gelooft, dan moet je een keertje naar de natuurwinkel gaan. Dan zal je zien dat de broccoli smaakt beter van de natuurwinkel. Maar bij de Albert Heijn, daar ligt de broccoli tenminste ook een beetje in het schap, alsof die ook een leuk leven heeft gehad. Weet je, ligt de broccoli gewoon van... Bij de natuurwinkel hangt de broccoli een beetje suïcidaal in zo'n bakje. Van nee, over mij zijn geen pesticiden heen gegaan, nee. Kan je zeker wel zien. Nee, de boer heeft persoonlijk alle insecten van me afgepest. Kan je zeker wel zien. En ook het personeel van de natuurwinkel, hè? Dat ziet er vaak zo... zo naturel uit. Dat je zo die zaak rondkijkt en dat je denkt... Jezus, jongens, in hoeveel kleuren kan je jute verven, man? En dan ben je nog blij, want dan zie je ze met hun kleren aan. Maar kom je bij de kassa... Weet je, er zit dan achter de kassa zit altijd zo'n lief, zelfgebreid meisje. En achter haar hangt dan een prikbord. En op dat prikbord zitten allemaal folders... met allemaal cursussen die het personeel van de natuurwinkel... in hun vrije tijd geven als ze meer in hun kern zitten. En dan zie je een folder van de cursus... oerdans... En daarop zie je een foto van naakte, oerdansende vijftigers. En je kijkt gauw te lang. En dan kijk je en dan denk je... Hé, dat is grappig. Die man in het midden, dat is die kerel die hier achter de kaas staat, joh. En dan weet je weer dat echt er niet per se het lekkerste uit hoeft te zien. Sowieso weten wij niet hoe echt er eigenlijk uitziet. Want echt, dat zien we nooit meer in het echt. Een tijdje geleden ben ik benaderd door de Playboy. Ja. En ik lachen. Ik mijn moeder bel. Ik zei, hey mam, ik ben gevraagd voor de Playboy. Mijn moeder, hahaha, je doet het toch niet, hè? Die zei wel gelijk, mag ik papa bellen? Zeg ik tegen papa dat je doet. Lachen. Ik zei, nou moeder, dat is een hard soort humor waar ik helemaal niet van hou. Want als ik zou poseren in de Playboy, mijn vader krijgt een hartverzakking. Echt waar. Als ik zou poseren in de Playboy, dat druist tegen alles in wat mijn vader heilig is. Man is al 25 jaar abonnee van de Penthouse. Kan je echt niet maken. Ik zei tegen een vriendinnetje van mij. Ik zei, hey, ik ben gevraagd voor de Playboy. Ze zei, oh leuk, ga je het doen. Jezus, hoe lang kennen wij elkaar? Natuurlijk ga ik dat niet doen. Waar zien we voor aan? Hoezo, zegt ze. Ze retoucheren toch? Nee, het ging mij om het principe. Als ik zo mijn geld had willen verdienen, dan was ik wel gelijk achter een raam gaan zitten. Ik ben niet mijn hele leven bezig met proberen...

0: iets moet concretiseren. Je had een tijdje geleden had je die documentaire van Sunny Bergman, Beperkt Houdbaar. Weet je, ging over plastische chirurgie. En er zit die beroemde scène in. Dan ligt zij in die stoel bij die Amerikaanse plastische chirurg. En zij filmt hem, terwijl hij bij haar dus recht op Jeruzalem kijkt. En hij zegt dan dat hij van haar huistuin- en keukenflamoes kan hij voor $8000 een Playboy-kutje maken. Dat kost $8000. Nou heb ik van huis uit en nauwelijks gebruikt. Dus van een oud vrouwtje geweest, altijd in de garage gestaan. Maar als ik daarmee in de Playboy zou gaan staan, dan gelooft niemand dat die echt van mij is. Dan zegt iedereen, nou, nah, dat ken nooit. Dit is copy-paste Georgine Verbaan. Ik ken die kut, ik geloof het niet. Want het schijnt in het wild dus heel weinig voor te komen. Het schijnt dat 80% van de vrouwen heeft dat dus niet. En nou, misschien is het leuk om in de pauze even met de meiden te kijken. Of ja, ja. Want als je dus niet een Playboy-kutje hebt, dat wil zeggen dat je binnenste schaamlippen, dat die dan ietsje naar buiten vloepen. Wat ik een heel gastvrij beeld vind, hoor. Ja, een beetje van... Hier binnen is het ook leuk. Beetje van die saloondeuren, weet je wel. Je van, laissez faire, laissez passer, hein, tout le monde va que lui-même. Die zongen la batterie roule, voix se craquelen, spectacle commence. Maar dat is dus niet in. Dus dat kun je dan laten oplappen voor $8000. Maar dan denk ik, ja, $8000, meid, dat haal je er nooit uit. Want er is nog nooit een man geweest. En er zal ook nooit een man zijn. Die op het punt staat om hem erin te hangen. Die ziet dat jij geen Playboy-kutje hebt. En die zegt, oh nee hoor. Oh nee, daar begin ik niet aan. Nee, nee, jouw binnenste schaamlippen komen naar buiten. Als een man op zo'n moment iets esthetisch van je kut vindt, ja, dan is het een homo. Ziet er zo uit. Dus dan kun je stellen, zo ziet een kut er nou eenmaal uit. Waarom zie je dan in films en in bladen nooit zulke normale exemplaren? Waarom zie je alleen maar van die excellent little pussies, searches now? Dat is toch raar? En hoe is dat als je als jongen voor het eerst een meisje bloot in het echt ziet? Op je 17e of op je 13e als je in Rotterdam woont en wel eens in een kelderbox komt. Die jongens... De jongens die schrikken zich rot, die zien een meisje bloot en die denken... Huh? Jongens! Deze is kapot hoor. Dan moet je naar laten kijken, dat is helemaal niet goed. Maar 80%! En ik weet dat ik het niet ben, dus het grootste deel van deze zaal. En dat is dus niet in. Wat het meeste voorkomt, dat is nooit in. Wat in is, is altijd heel moeilijk. Weet je, nu is het bijvoorbeeld best heel moeilijk om slank te zijn en gespierd en bruin. Maar in de middeleeuwen was iedereen slank en bruin en gespierd van het harde werken op het land. Maar wat was er in? Wat schilderde Rubens? Dikke, witte wijven. Nu is iedereen dik en wit.
1: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Goedemiddag, welkom bij Stelling.nl. Het radioprogramma waarin we op zoek gaan naar die ene stelling waar we het met z'n allen over eens kunnen zijn. Smurfen kunnen door een waterkraan. Dat was de stelling waar in 2009 iedereen het over eens werd. De stelling was ingestuurd door de heer P. Kartner. En de winnende stelling van 2010 was een stelling die was ingestuurd door de heer H. Mulisch te Amsterdam. En dat was de stelling: aan die nase eines Mannes erkent man zijn Johannes. Voor dit jaar is die stelling nog niet gevonden. Maar het kan nog, het jaar is nog niet om. En ik denk dat we hem nu hebben, lieve mensen. Dit is een stelling waar eigenlijk niemand het mee oneens kan zijn. Dus laten we proberen tot die brede consensus te komen. Belt u alstublieft. De lijnen staan open. En de stelling luidt...
1: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Oh. We hebben al een beller. Hallo, mevrouw...
1: De Vries, Schoonhoven. Ik ben het er niet mee eens.
0: Mevrouw de Vries, ik heb de stelling nog niet bekendgemaakt, hè?
1: Ja, toch ben ik het er niet mee eens. Altijd maar die stellingen. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dan denk ik, ja, Pythagoras, dat is jouw mening.
0: Mevrouw de Vries, de stelling van Pythagoras is in principe natuurlijk ook wetenschappelijk wel te bewijzen, hè?
1: Nee, dat is toch ook maar een mening?
0: Nee.
1: En omdat hij dan van Pythagoras is, is het in ene waar?
0: Nee.
1: Nou, zo betrouwbaar was die Pythagoras niet.
0: Oh.
1: Ik ken een buurman van hem en die heeft hem een keer een klopboormachine geleend.
0: Ja.
1: En die kreeg hij maar niet terug. Hij zegt, Pythagoras, weet je wel zo over de heg, hé Piet, mag ik mijn klopboor nou een keer terug?
0: Hmm.
1: En Pythagoras zo van, ja, tuurlijk joh, regel ik.
0: Ja.
1: Nou, die buurman zit nog op zijn klopboor te wachten.
0: Nog.
1: Dus dan denk ik, ja, Pythagoras, hoezo stelling?
0: Goed, mevrouw de Vries. Hartstikke fijn dat deze mening nu eindelijk ook gehoord mag worden. Maar laten we toch proberen er samen uit te komen. En het moet kunnen. Belt u alstublieft, want bij deze stelling kan eigenlijk niemand het oneens zijn. De lijnen staan open, mensen. En de stelling luidt... Ieder vogeltje zingt zoals het gewekt is. Hallo, met wie?
2: Ja, we hadden dus met de kerst een huisje gehuurd voor de hele familie. Ik had dat dus geboekt via het internet.
0: Ja, meneer?
2: Nou, wij komen daar dus aan.
0: Meneer?
2: Nou, het leek wel een
0: stelling?
2: Caravan. Nou, ik zeg meneer, dus ook tegen mijn vrouw. Ik zeg, nou, is er zie je er weer in. Dus...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Ze gingen op schoolreisje. 37 kindertjes. 18 rijtjes van 2 hand in hand. En die ene erachteraan. Ook hand in hand. De onderwijzer telde ze de bus in. 9 rijtjes van 4. En die ene op een bankje apart. En de onderwijzer dacht, zonderling. En uit medelijden ging hij ernaast zitten. Na een kwartier hadden ze de 348 rollen rang doorheen gejaagd. En die een op het bankje apart zei tegen de onderwijzer, geloof dat ik denk dat ik hem beter niet wil verwijzen. Ik weet het wel zeker. En de onderwijzer ook, die die groene golf in zijn nek had gekregen. Rang menthol was het geweest. Om het kwartier moest die een even overgeven. Tot hij niks meer had. In de file bij Kaatsheuvel heeft de meester die ene bij zijn enkels gevat. En het laatste beetje galzuur uit zijn lichaam gevrongen. Ze liepen het pretpark binnen. 18 rijtjes van 2. En die ene erachteraan. En die onderwijzer dacht, alweer die een. Wat is het toch een zonderling, zweverig type. Maar die ene was wel de enige die in de verte de achtbaan op zag doemen. En hij dacht, als we daar maar niet mee hoeven. Niet weten dat dat het doel van de schoolreis bleek te zijn. Daar hadden ze 8 maanden lang, 1 keer in de 14 dagen, een gulden per week voor opzij gelegd. Anderhalf uur kregen de kinderen in de rij de tijd om aan het idee te wennen dat ze daarmee mee moesten. En net als wachtende volwassenen werden ze steeds overmoedig. Behalve die één. Die zei tegen de meester, ik geloof dat ik denk dat ik liever niet mee ga, meester. Ik weet het wel zeker. En die meester zei, we kunnen geen uitzonderingen maken. Daar komen ongelukken van. Er pasten 9 kinderen in een wagentje. Dat waren 4 wagentjes met 9 kinderen. En in het 5e die ene met 8 mensen die hij nog nooit eerder had gezien. De meester bleef beneden, want er waren nog zo verschrikkelijk veel dingen te organiseren. Heel langzaam zette het treintje zich in beweging. Stijl omhoog, dat ging nog wel. Je had het gevoel dat je maag tegen je poeper drukte, maar och, dan moest het uiteindelijk toch ook allemaal naartoe. Maar plotseling sloegen ze stijl voorover en toen zat je maag tussen je oren en dat was zo'n raar gehoor. Ze sloegen 3 keer over de kop, waar was je maag nou in vredesnaam gebleven? En binnen een minuut stonden ze op de plek waar ze nog geen anderhalve minuut geleden vertrokken waren. En 36 kinderen die zeiden dat ze dachten, dat ze geloofden, dat ze een beetje misselijk waren. De onderwijzer wist het wel zeker. En hij telde ze nog eens na, maar hij kwam niet veel verder dan 36. En hij vroeg aan die kinderen, waar is die ene? Ze zochten in de bomen, ze zochten in de speelvijver, ze zochten bij de gevonden voorwerpen, ze zochten uiteindelijk bij zichzelf. Ze kwamen niet veel verder dan 36. En zo gingen ze naar huis. Vlak voordat ze bij school aankwamen, zei de meester, onder de banken, jongens. Hij dacht, als er dan straks 36 tevoorschijn komen, valt het voor de meeste ouders nog mee. En de ouders van die ene vroegen aan de meester, maar meester, zullen wij ons kind ooit nog terugzien? En de meester zei, hoop doet zweven.
En ze wilden hem aanvliegen, maar andere ouders zeiden, zweven en laten zweven. En één keer per jaar gaan al die kindertjes, inmiddels oud-leerlingen, naar een pretpark in Oregon in de Verenigde Staten. En daar zingen ze ter ere van die ene. Lang zal die zweven.

0: Four.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

die hele crisis waar wij nu in zitten. Dat is toch ook helemaal geen financiële crisis. Wij hebben niks om in te geloven. Dat is ons probleem. Er is geen droom. Er is niks. Wij leven in een post-ideologisch tijdperk. Er is niks. Ja, de vrije markt. Economie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen... Hey, economie! Ja, maar, dat is niks. Er is een tijd geweest dat de totale hoeveelheid geld die in omloop was... dat die gekoppeld was aan een bepaalde hoeveelheid goud die ergens lag opgeslagen. Ja, en dat hebben ze op een gegeven moment losgelaten. En vanaf dat moment werd geld een illusie. Letterlijk. Ja, omdat het niet meer iets te maken heeft met de werkelijkheid. Ja, en dan heb je dus aandelen. Waarbij mensen gokken dat het geld een illusie meer waard wordt... En dan kun je ook nog speculeren op aandelenkoersen. Wat dus niks anders is dan gokken op een gok, op een illusie. Niks. En nou? Hè? Robert Kennedy. Hè, Robert Kennedy, bij sommige mensen hè, beter bekend als hè, de broer van Rudy Karel. Nee. Nee, Robert Kennedy, die zei op een gegeven moment... die heeft iets heel moois gezegd, vind ik, iets heel inspirerends. Hij zei ooit, de meeste mensen kijken naar de wereld zoals die is... en willen weten waarom die zo is. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet. Wauw. Naar aanleiding daarvan dacht ik van... durfde ik te denken van, zouden wij daar überhaupt toe in staat zijn? Weet je, om onze manier van leven hè, zo te veranderen, dat iedereen er beter van wordt. Ik bedoel, wij leven nu in een land waar mensen doodgaan omdat ze te veel en te vet eten. En ergens anders gaan mensen dood omdat er helemaal geen eten is. Hè, er zijn nou 1 miljard mensen op deze planeet die honger lijden. 1 miljard. De miljardste was kort geleden, was in Burkina Faso. En nou ja, hij wilde ze toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Ja, die hadden daar natuurlijk ook niks van handen. En toen hebben ze die man maar in het zonnetje gezet. De brandende zonnetje. Oh, sorry. Ja. Ja. Ja, tijdens de aanslagen van 9-11, de dag die de wereld veranderde. Op die dag zijn er op Amerikaanse grondgebied... bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties... zijn op diezelfde dag, 11 september 2001, in Afrika... meer dan 35.000 kinderen omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding. Dat heb ik eens in de gauwheid uitgerekend... dat als je die 35.000 kindjes op elkaar zou stapelen... dat je dan een toren krijgt die 16 keer hoger is... dan de 2 World Trade Centers op elkaar. En mensen zeggen graag over zichzelf... ik kan niet tegen onrecht. Maar het is toch verbijsterend hoe ontzettend goed wij tegen onrecht kunnen. We vinden allemaal de vrouw van Marc Dutroux een monster... omdat ze 2 kinderen, waarvan ze wist dat ze in haar kelder zaten... heeft laten verhongeren. En ik denk wel eens, ik weet dat er duizenden kinderen liggen te verhongeren. Maakt het mij een beter mens dat het niet in mijn kelder is, maar een eentje verderop? Er is genoeg voor iedereen zijn behoefte, maar niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Gandhi. Ja, ik zeg het er netjes bij. Ik weet toevallig dat Gandhi ook vaak teksten van mij heeft.

0: X24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
4: Nou,
5: gezellig.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.

Wij speelden laatst in Stadskanaal. En als we daar spelen, dan logeren we altijd in hotel Biezen in Borger, een klein dorpje daar in de buurt. En ik kwam aan het eind van de middag aan de balie van het hotel. En ik zeg tegen de eigenaar, dag meneer Borger. En de eigenaar zegt, dag heer Van Veen. Goeie reis, hart. Ik zeg, prima, dank u. Hij zei, helaas kunnen we vandaag de bruidswitte niet geven, die bezet, want we hebben een bruiloft in huis. Ik zei, nou, hindert niks, een gewone kamer is ook goed hoor, ik slaap toch niet. Ja, ik moet het even uitleggen. De bruidssuite in Hotel Biezen te Borger, dat is een oude Drentse bedstee waar ik alleen diagonaal in kan, omdat het bed te kort is. En een gewone kamer in Hotel Biezen te Borger en een bed dat ook te kort is, maar daar kan ik niet diagonaal in, omdat het bed te smal is. Is de situatie u een beetje duidelijk? Goed, ik zet mijn koffertje op mijn kamer, ga eten, daarna spelen in Stadskanaal. En ik kom om een uur of half één na de voorstelling terug bij het hotel. Feestmuziek dreunt mij tegemoet. En als ik binnen ben, word ik voor het weet meegesleurd door een zelfstandig opererende afsplitsing van de Polonaise. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ik krijg een paar pulsjes in mijn handen gedrukt. En ik zit voor ik het weet klem in de zwetende en tierende meute. De stemming zit er goed in. Dan houdt de muziek er even mee op. De ceremoniemeester klimt op het toneeltje en zegt... Dames en heren, dames en heren, mag ik... Dames en... hallo! Hé, hey, gatverdakken, koppen dicht. Zitten. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor het laatste optreden van deze avond. De zuster van de bruid, Jacqueline, met alweer een alfabet. En de hele zaal... Jacqueline, Jacqueline, laat je tieten maar eens zien. Nou, echt stil worden daarna niet meer. Maar via de speakerboxen kan ik ongeveer horen wat er in het alfabet wordt gezegd. A is Appelscha, waar mijn zuster is geboren. Omdat pa en moeder daar als woonplaats hadden uitverkoren. En de hele zaal, Appelscha, Appelscha, Jacqueline, heb geen BH. Nou, dat joelt nog een tijdje zo door. Dus ik krijg alle gelegenheid om mijn eigen alfabet te verzinnen. En ik denk, nou, B is dan zeker Beesterswaag waar mijn zuster niet is geboren. Omdat pa en moeder dat niet als woonplaats hadden uitverkoren. Maar het alfabet gaat anders. B is de bruid, met de bruigom aan haar zijde. Voor wie zij straks haar mooie been gaat

Sei chinês? Johnny's favorite eten. Vul sambal er doorheen en dan maar lekker zweten. En ik denk nog 23 letters. En we zijn pas bij de D. Dus D is doei en dag. Deze jongen kapt ermee. Ik worstel me naar buiten en ik hoor de dappere Jacqueline nog van verre zeggen. E is Eddie, Trudy's eerste vriendje. En ik denk die op de markt stond met heren sokken, 3 paar voor een tientje. Ik sta eindelijk buiten, haal opgelucht adem. En dan zie ik een man blind van de drank naar buiten komen. Hij zwalkt over het parkeerterrein, komt bij een auto, rukt de antenne eraf, de zijspiegel, en daarna trapt hij de linker koplamp aan barrels. Hij kijkt daarna en zegt, hey, tja, heb ik weer. Hij maakt een rondje over het grind, wurmt zijn sleutels uit zijn zak, steekt in het slot van zijn auto en valt achter het stuur ogenblikkelijk in coma. Dan komt er een mevrouw naar buiten en die roept, Martin, Martin, was ik toch? Ik zeg, daar. Ze gaat naar de auto toe, duwt Martin naar de andere stoel, start de wagen, komt even later weer naar buiten, loopt om de auto heen en zegt, hey, Cliff doet het niet. Zeg ik, K is de koplamp, die is naar de knoppen. Omdat Martin hem zojuist in elkaar heeft zijn schoppen.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
3: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

Ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden bij de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent zijn terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerst en mijn kinderen en ik een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb ik een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

binnen een minuut heb ik 10 van die mini frikandelletjes bij mij in huis. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rood-wit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zei, vriend, hé. Ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras, in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Waar iedereen wijst, hé, vriend. Hé, ha, ha, ha.

0: op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zeg, ja, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ben je nou een biertje aan het drinken? Nee, is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbal? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zegt ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis? Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis.
0: Maar, no!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
2: Op de bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

wat zou dat heerlijk zijn. Trusten, trusten, slaap lekker, jij ook slaap lekker, zoen, lekkere zoen. Slaap je al? Nee, jij? Ja, ik stel altijd vragen in mijn slaap, haha. Wat ben jij grappig, het is mijn vak, laten we dan maar gaan slapen. Zo zal slapen, heel voorzichtig strelen, hij streelt, dan slaapt hij lekker nog niet. Maar niet vragen of hij slaapt, maar niet vragen of hij slaapt, anders krijg je weer, ja, ik streel altijd in mijn slaap, 2-0, jij maakt ontbijt. Oh, wat ligt dit lekker, ik denk dat ze slaapt. Pst, slaap je? Ja, nee dus. Weet je, nou, ik sliep ook nog niet, ach, ga weg. Lig je lekker, ik lig wel heerlijk, maar ik denk dat we moeten gaan slapen. We moeten beide heel vroeg op. Laat maar gaan slapen, goed. Laten we dat maar doen, welterusten. Jij ook, welterusten. Zo liggen of lepeltjes? Nee, zo ligt heerlijk. Arm in de weg? Nee, arm in de weg. Jij hebt veel meer deken? Oh. Hier heb jij alle deken? Ja, nou lig ik lekker. Oh, hou me heel goed vast. Wat is het dan? Niks. Gewoon dat je me heel goed vasthoudt. Ik heb het hartstikke warm. Jij wou ook alle deken? Hier heb jij wat deken terug. Ja, nou lig ik lekker. Is het jouw voet? Nee, die van jou nou goed. Gek, dan hebben we er 5. Zullen we morgen naar de Bahama's gaan? Dat ze alles verkopen, dat we gewoon samen weggaan. Lekker, alles doen we weg. Kan ons het schelen? Doen we toch niet? Nee, maar het is zo lekker om over te kletsen. Ja, dat is wel zo. Maar laten we nou maar gaan, goed, laten we nou gaan slapen. Dat? Hé, ook slaap lekker. Hé, ik hoor wat. Het huis staat in brand. Geef niks, ga wel weer uit. Jij wil echt slapen. Ik denk dat we moeten slapen, slapen. Of zullen we vrijen? Ja, nou slaap je zeker. Even knabbel aan het rechteroor. Kijk, daar is hij alweer. Wat is? Moeten we wel op? Nee, we hoeven nog niet op mijn sliep. Nee hoor, ik sliep niet wel. Je sliep wel niet. Dus wel eens niet. Dus wat zei ik dan als laatste? Iets met dekens. Nee. Oh, wat ligt dit lekker.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Het komt ook door jullie hoor. Sorry, ik begin ook. Ja, ik bouw de spanning ook te filmen. Nou, oké, gaat u opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, jongen, jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Oh, nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Het is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Oh, ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, nou heel kort even dan, ja. Wacht, heel even jongens, heel even. Want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt omdat er altijd spullen op de trap liegen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Heel, soms hoor ik haar alleen heel hard fleoken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas fleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent, nou het zelf. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te fleoken. Cholera reopt ze dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op de trap? Maar dat deelt ze zelf. Vroeger viel ik altijd samen met mama van de trap. Nou ja. Dat is één keer gebeurd of zoiets, ja. Jongen, jongen, die kinderen hebben fantasie. Soms had ik pijn, maar meestal viel ik gelukkig bovenop mama. Eén keer niet. Theon viel ik bovenop mijn eigen hoofd. Ik zag een tunnel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap.
1: Nou ja. Nou ja.
0: Ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, daar kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bunkalow. Want in een bunkalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan...

0: Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen, jongen. Mama's moeten niet falen met een V. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, weet ze altijd al onze keokjes op.
1: 24 uur per dag. Mix 24. Audio Jungle.

0: zo zit ik laatst te schijten. En dan gaat de telefoon. Ik denk, shit. Ik loop zo naar mijn toestel. Verlies onderweg zo'n keutel. Ik neem op, is het mijn kennis? Ik heb maar één kennis. Ik heb wel een hele grote vriendenkring, maar die bellen nooit. Dus ik zeg, joh, hou het kort, want er steekt er overeen zijn kopje naar buiten. En als hij zijn collega op de grond ziet liggen, dan wil hij er ook bij. Hij zegt, nou, ik kan het inderdaad kort houden, want ik heb nog maar een maand te leven. En ik ben nou iedereen een beetje aan het afbellen. Ik zeg, nou joh, leuk dat je belt. En wij lullen zo'n beetje verder over die erfenis. En daar komt mijn vrouw thuis, met het voltallige dameskoor. Vrouwtje of acht. En die meiden die zien mij. En die zien die keutel. En ik hoor ze denken. Die heeft een 06-nummer zitten draaien. En in dit soort situaties moet je net mijn vrouw hebben. Waarom ik op het tapijt heb zitten schijten? En met welke sliederdel ik nou weer in mijn blote kanaal sta te bellen? Ik zeg, nou joh, ho, ho, ho, het is mijn kennis en hij heeft nog maar een maand te leven. Ze zeggen, daar moet jij je broek voor uittrekken. Ik zeg, nou, ik zocht er vast mijn zwarte pak. Ze zegt, daar zat nog een oude drol in. Ja, ik heb soms hele rare dialogen, hoor, met mijn vrouw. Nou, heb een van die sherrynellen. Die heeft zo'n klein tekkeltje. En die ruikt dus aan die bolus. En die kan het ras niet thuisbrengen. En die kiest voor de aanval. Je gelooft het niet, die kleine kettingzaag, die zet zijn gebit in mijn pens en die slaat zo'n gat van hier tot hier open. De strenge DNA vloog om mijn oor. Dus ik zeg, meiden, papa is even naar de poli. Normaal ben ik niet zo kinderachtig, maar ik denk, je kan nooit weten als er vocht bij komt. Ik kom bij die portier, hij zegt, wat zijn de plannen? Ik zeg, nou, ik wou er even een nieuwe rits in laten zetten. En hij vraagt, kunt u nog ontlasten? Ik zeg, nou moet je eens goed luisteren, kraanvogel. Ik ben al een paar dingen verloren onderweg. En Prins Bijnacht zit er met de jachtgezelschap achter me aan. Dus ik heb er eigenlijk weinig behoefte aan om op dit moment mijn territorium af te gaan zitten bakenen. Hij zegt, ja, u moet met spoed naar de OK. Ik zeg, oké. Hij zegt, maar de chirurg is ziek. Aangestoken door de KNO-arts. Er is nog wel een dronken gynaecoloog. Loop daar maar even heen. Het is hier naar links. Gelijk rechtsaf. Poortje onderdoor. Lift nemen naar de vierde. Dan de vijfde rechts. En daarna maar even vragen. Want ik ben hier zelf ook niet zo bekend. Ik lopen door die gangen. Lopen, lopen. En op een gegeven moment, ik doe een willekeurige deur open. Wie ligt daar? Henk Groen. Ja, het zei mij ook absoluut niks, maar Henk zei wel van, joh, er was een speer die deur dicht, want als ik ook nog kou vond op mijn ijzeren long, dan zijn we nog verder van huis. Ik doe een andere deur open, wie ligt daar? Gandhi. En Gandhi zegt, ha, Waardenberg, hoe is het met je toneel? Ik zeg, ha, die Gan, wat zit je haar leuk? Ik zeg, ben je naar de kapper geweest of word je bestraald? Ja, pittige rijntjes hoor, heen en weer. En ik doe een andere deur open, sta ik ineens in de gangkast, samen met de gynaecoloog en de verpleegstertje. Ik zeg, ho, ho, kun je mij eerst even naaien, want het is toch wel dringend. In no time lig ik op een operatietafel, biertje erbij, balletje gehakt. En er buigt iemand van de narcotica over me heen en die fluistert, gebruik je wel vaker morfine? Ik zeg, joh, spuit me snel vol, want ik krijg een ontwenningsverschijnsel. Het volgende wat ik me herinner, is er komt zo'n zuster in een soort witte bungalowtent. S'morgens om 6 uur die zaal opstormen, die trekt die luxeflex omhoog. Die roept, goedemorgen heren, en die duwt de thermometer in mijn reet. Ik zeg, hallo. We liggen hier te slapen hoor, dikke necrofiel. Kopje thee, meneer Waardenberg. Ik zeg, nou maak er maar een dubbele wodka met suderans van. En dan kijk eens naast me, ligt er een beetje een klein, ielig mannetje met een klein zwart snorretje. Ik zeg, hoe heet je? Hij zegt, Adolf. Ik zeg, je komt me bekend voor, joh. En aan mijn voeteneind verschijnt de dokter van de nakelsbord. En hij vraagt meneer Waardenberg, hoe is het nou? Ik zeg, nou joh, dat mijn knie in mijn maag zit. Oké. Okay. En dat mijn rechterschouder op mijn elleboog mee bungelt, daar ken ik ook nog wel mee leven. Ik zeg, maar als ik nou een scheet laat en mijn hoed vliegt af. Hij zegt, ja, die hond heeft u lelijk te pakken gehad. We hebben u een andere uitgang moeten geven. Ik zeg, ja, maar dit is wel erg een nooduitgang, dokter. Hij zegt, oom, u kan alles nog eten, hoor. Alleen een beetje oppassen met bonenschotel in grote gezelschappen. Het wordt bezoekuur. Wie komt daar binnen? Uitgerekend mijn vrouw met dat takkenwijf en die teringtekkel. Ik zeg, wil je maken dat je van die zaal afkomt? Want die hond stond al aan mijn kruin te snuffelen. Mijn vrouw weer gelijk de nieuwste roddel. Ze zegt, heb je gezien dat die leuke blonde dokter van de afdeling hier, dat die homofiel is? Ik zeg, vandaar die kop aan, joh. En het wordt etenstijd. Etenstijd komt een beetje lange, magere zuster onder de zweren. Die komt die zaal op en die pleurt wat van die borden soep in die bed. Ze laat een lepel vallen, ze bukt. Ik kijk eens in die anus. Ik zeg, nou zuster, laat voorgerecht maar zitten. Adolf gelijk, ouwe hoeren. Hij zegt, er drijven dunne lullen in mijn soep. Hier, 2, 3 dunne lullen. Ik zeg, dat is aspergesoep, Adolf. Hij zegt, kan me niet schelen. Ballen in mijn soep, oké, maar dunne lullen is er nog geen brood van. Een mannetje daar tegenover, hij zegt, nou die gebakken lever die wij gisteren kregen was van een donor die al maanden dood was. Een baard van Greenpeace, hij zegt, nou ik heb gefileerde zeehond besteld, maar ik heb nog steeds een leeg bord. Ober, waar is mijn zeehond? Ober!
1: Wat zie jij?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.